0: De N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: is Jule.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jule.nl, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. En wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Corien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten. Vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
3: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
2: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
4: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
2: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten tijdsverlies. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne, vanaf Brielen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De open asieldag van dierentehuis Stevenshagen in Leiden heeft zaterdag honderden bezoekers getrokken. Ondanks het wisselvallige weer kwamen veel mensen een kijkje nemen bij de dieren en ook bij de verschillende demonstraties. Ook was er een markt met dierenproducten, informatiekraampjes en lekkernijen. De dag leverde in totaal ruim 7000 euro op. Het geld wordt gebruikt voor de verzorging van de asieldieren. Centraal Plus deed live verslag vanaf het terrein. Woensdagavond is in het televisieprogramma Rudo een terugblik op de open asieldag te zien. Zorg en Zekerheid Leiden heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe basketbalseizoen verloren. In een bijna uitverkochte sporthal was Brussels basketbal met 61 tegen 77 te sterk voor de Leidse ploeg. In de eerste helft kon Leiden de Belgische bezoekers nog redelijk bijhouden. Na rust was het verschil slechts 3 punten. Na de pauze liep Brussels echter verder uit. Leiden wist de tij niet meer te keren. Anias Vetrel was met 13 punten de topscorer aan Leiden's Leidse zijde. De ploeg heeft veel nieuwe spelers en is nog zoekende naar de juiste samenwerking. In Leiden wordt voor het derde jaar op rij de fotowedstrijd Pracht van de Nacht georganiseerd. Dit keer draait alles om de natuur in de stad tijdens de nachtelijke uren. Fotografen kunnen bijvoorbeeld nachtdieren, insecten, bomen en bloemen vastleggen. De wedstrijd begint op 24 oktober met een speciale avond in de Hortus Botanicus. Deelnemers kunnen hun foto's tot 8 november insturen. Met de wedstrijd wil organisator BioKlok aandacht vragen voor het belang van duisternis voor mens en natuur. Vanaf 22 november zijn de mooiste foto's te bewonderen in de Hortus. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog wat weer wisselvallig met af en toe zon, maar ook stapelwolken met regelmatig een bui. Misschien wel een plensbui. Mogelijk met een klap onweer. Daarbij een flinke west-zuidwestelijke wind. In de regio wordt het 15 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ben je 5 minuten langer onderweg. Dan naar de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de N459 richting Bodegraven. Tussen Reewijk en de aansluiting met de N11, 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity.nl op DAB+. Den Haag, Delft en Rijswijk. Je zingt ze mee.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 80 kilometer file in de regio. Het rijdt langzaam op onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwerburg en Harmelen staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen een kwartier langzaam rijden. Dan naar de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Woubrugge en afrit Nieuwveen heb je een 10 minuten op onthoud. Dan naar de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen Hazerswoude Dorp en Benthuizen 5 minuten tijdsverlies. En tot slot de N434, Wassenaar richting Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Onderdijk ben je 5 minuten langer de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De open asieldag van dierentehuis Stevenshagen in Leiden heeft zaterdag honderden bezoekers getrokken. Ondanks het wisselvallige weer kwamen veel mensen een kijkje nemen bij de dieren en ook bij de verschillende demonstraties. Ook was er een markt met dierenproducten, informatiekraampjes en lekkernijen. De dag leverde in totaal ruim 7000 euro op. Het geld wordt gebruikt voor de verzorging van de asieldieren. Centraal Plus deed live verslag vanaf het terrein. Woensdagavond is in het televisieprogramma Rudo een terugblik op de open asieldag te zien. Zorg en Zekerheid Leiden heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe basketbalseizoen verloren. In een bijna uitverkochte sporthal was Brussels basketbal met 61 tegen 77 te sterk voor de Leidse ploeg. In de eerste helft kon Leiden de Belgische bezoekers nog redelijk bijhouden. Na rust was het verschil slechts 3 punten. Na de pauze liep Brussels echter verder uit. Leiden wist de tij niet meer te keren. Anias Futrel was met 13 punten de topscorer aan Leiden's Leidse zijde. De ploeg heeft veel nieuwe spelers en is nog zoekende naar de juiste samenwerking. In Leiden wordt voor het derde jaar op rij de fotowedstrijd Pracht van de Nacht georganiseerd. Dit keer draait alles om de natuur in de stad tijdens de nachtelijke uren. Fotografen kunnen bijvoorbeeld nachtdieren, insecten, bomen en bloemen vastleggen. De wedstrijd begint op 24 oktober met een speciale avond in de Hortus Botanicus. Deelnemers kunnen hun foto's tot 8 november insturen. Met de wedstrijd wil organisator BioKlok aandacht vragen voor het belang van duisternis voor mens en natuur. Vanaf 22 november zijn de mooiste foto's te bewonderen in de Hortus. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog wat weer wisselvallig met af en toe zon, maar ook stapelwolken met regelmatig een bui. Misschien wel een plensbui. Mogelijk met een klap onweer. Daarbij een flinke west-zuidwestelijke wind. In de regio wordt het 15 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwerburg ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A13 Den Haag richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Prins Klausplein staat er 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Is het zover? Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus Nieuws app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee! Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
3: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen en ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
2: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
2: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt minder druk op de weg. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ypenburg staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4 kilometer met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor ben je een kwartier langer onderweg. Op de N11 Leiden richting Bodegraven. Vanaf Bodegraven Centrum tot aan de aansluiting met de A12 10 minuten oponthoud. En tot slot de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Vanaf Quinsheuvel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Ink. De open asieldag van dierentehuis Stevenshagen in Leiden heeft zaterdag honderden bezoekers getrokken. Ondanks het wisselvallige weer kwamen veel mensen een kijkje nemen bij de dieren en ook bij de verschillende demonstraties. Ook was er een markt met dierenproducten, informatiekraampjes en lekkernijen. De dag leverde in totaal ruim 7000 euro op. Het geld wordt gebruikt voor de verzorging van de asieldieren. Centraal Plus deed live verslag vanaf het terrein. Woensdagavond is in het televisieprogramma Rudo een terugblik op de open asieldag te zien. Zorg en Zekerheid Leiden heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe basketbalseizoen verloren. In een bijna uitverkochte sporthal was Brussels basketbal met 61 tegen 77 te sterk voor de Leidse ploeg. In de eerste helft kon Leiden de Belgische bezoekers nog redelijk bijhouden. Na rust was het verschil slechts 3 punten. Na de pauze liep Brussels echter verder uit. Leiden wist de tij niet meer te keren. Anias Futrel was met 13 punten de topscorer aan Leiden's Leidse zijde. De ploeg heeft veel nieuwe spelers en is nog zoekende naar de juiste samenwerking. In Leiden wordt voor het derde jaar op rij de fotowedstrijd Pracht van de Nacht georganiseerd. Dit keer draait alles om de natuur in de stad tijdens de nachtelijke uren. Fotografen kunnen bijvoorbeeld nachtdieren, insecten, bomen en bloemen vastleggen. De wedstrijd begint op 24 oktober met een speciale avond in de Hortus Botanicus. Deelnemers kunnen hun foto's tot 8 november insturen. Met de wedstrijd wil organisator BioKlok aandacht vragen voor het belang van duisternis voor mens en natuur. Vanaf 22 november zijn de mooiste foto's te bewonderen in de Hortus. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog wat weer wisselvallig met af en toe zon, maar ook stapelwolken met regelmatig een bui. Misschien wel een plensbui. Mogelijk met een klap onweer. Daarbij een flinke west-zuidwestelijke wind. In de regio wordt het 15 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 45 kilometer file in de regio, met de meeste vertraging nu op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor ben je een half uur langer onderweg. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ommedijk ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hier hoor je Nederland. Unity NL.
1: Je hebt niet alles voor het kiezen.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn

0: besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst goed nieuws over een eerder ongeluk op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet is de weg inmiddels weer vrij en je hebt nog 10 minuten tijdsverlies. Verder oponthoud op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom! Een hele goede morgen en welkom. Het is de koffieshow van Unity NL voor deze maandagochtend. En die starten we vandaag met Mickey van Wijk, Anxiety.
3: Je zingt ze mee!
4: Ja, zingt ze mee!
3: Nu

0: Nee. Op de radio.
1: Goedemorgen, welkom. Het is een nieuwe aflevering van Rudo op de radio bij Unity.nl. Het is even na 10 op deze maandagochtend. 12 oktober 2026. En dat betekent een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Ook vandaag weer bij je aan het begin van deze werkweek en het begin van deze werkdag. Met natuurlijk de lekkerste muziek van eigen bodem. En zometeen ook meer over de 15 van Wassenaar. Een hardloopevenement dat gisteren voor de 12e keer plaatsvond in Wassenaar. En onze verslaggever Paul Albers was erbij. Verder hoor je om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Mark Wonink heeft een nieuwe update voor je. En muziek heb ik van Rocky Pauw. Weet dat ik van je hou, hoor je na Kido van de Graaf en Einde van de Wereld.
2: Rio!

0: Marco Borsato, Armin van Buuren en Davine Michel. En hoe het danst hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen. Gisteren werd in Wassenaar voor de 12e keer de 15 van Wassenaar gelopen. Bij deze hardloopwedstrijd keuze uit twee afstanden. Natuurlijk de 15 kilometer, maar ook de 7,5 kilometer. De start en finish die waren bij voetbalclub Blauw-Zwart. En dat is aan de Dr. Van Mansveldkade. De loop die werd trouwens ooit bedacht door enkele Wassenaarse recreatielopers. Trainend voor halve en hele marathons liepen ze geregeld hun rondjes door de prachtige lanen en bossen van Wassenaar. Wat ze misten was de mogelijkheid om na de finish van de loop nog een beetje de prestatie met elkaar te vieren. Bernard Menke is voorzitter van de stichting De 15 van Wassenaar. En hij was een van die recreatielopers. Hij vertelde aan onze verslaggever Paul Albers over dat missen van een feestje na de finish.
1: Nee, het is heel plat. Ik liep zelf de hele marathon van Amsterdam. Ik kwam op 7 mijlslaarzen dat Olympisch Stadion binnen. En ik kreeg een medaille om mijn nek, een ISO-starretje in mijn klauwen. En ik werd door de dranghekken naar buiten gejaagd. Ik voelde me net een varken. Dus ik dacht, dat moet anders kunnen. Ik heb hier vroeger met grote teams, hele grote evenementen op de hockeyclub, de Kievieten, georganiseerd. En toen dacht ik, joh, Wassenaar heeft gewoon een mooi hardloop-evenement nodig. Met afterparty.
0: En wat ook niet ieder hardloop-evenement heeft, het ondersteunen van goede doelen.
1: Bij de inschrijving kies je of je 10, 5 of 20 euro extra betaalt. En je kan kiezen of je je steen neerlegt bij De Stille Kracht. Die in Wassenaar naast de kringloopwinkel heel veel andere goede doelen ook weer ondersteunt. Hele actieve club. En landelijk is het doel Stichting Jade. De ouders van Jade Kops, die na een ziekbed als kind overleden is, die uitwaai weekenden voor gezinnen met terminale kinderen organiseren.
0: Bernard Menke, voorzitter van de stichting De 15 van Wassenaar, hoorde je over de goede doelen die de loop dit jaar ondersteunt. Er werd natuurlijk ook gelopen en wie wilde kon meedoen met een gezamenlijke warming-up, waarna om 2:30 burgemeester Leendert de Lange de lopers wegschoot. De burgemeester is voor de start en de wethouder Laurens van Doeveren later die middag voor de prijsuitreiking. Een stevige vertegenwoordiging van het college, zo zei verslaggever Paul Albers tegen de burgemeester.
2: Ja, en logisch, want het is een fantastisch sportevenement. De 15 Wassenaar, nu de 12e keer. Echte vaste waarde op de sportkalender van Wassenaar. Ja, en hoe mooi is het om dik 1000 lopers nu door het mooie Wassenaar te zien gaan. Dus nee, dat ondersteunen we heel graag als gemeente. En het is dan natuurlijk ook mooi dat je breed vanuit de regio, dat mensen kunnen genieten van een prachtige route die er is.
3: U bent zelf geen hardloper, maar een wielrenner. Hoopt u als burgemeester ooit nog eens een keer een Wassenaarse ronde te kunnen wegschieten?
2: Nou, dat zou wel heel mooi zijn, maar dan spring ik daarna ook heel snel op de fiets om ook mee te gaan doen, denk ik. Ja, zeker. Dat maakt ook wel enthousiasme, want ja, lopen en wielrennen, het zijn allebei duursporten. Ja, en het is heerlijk om te doen. Dus ik weet wat deze mensen doormaken om lekker te trainen in die mooie omgeving van Wassenaar, je hoofd leeg te maken. Ja, hoe geweldig is dat?
0: De burgemeester van Wassenaar, Leendert de Lange, was

0: van Kermis in de koffieshow. Goedemorgen, het is maandagochtend. Je werkweek start hier. Ik ben Rudo en lekker meezingen zometeen met Kimberly Francis. Nog één laatste dans. En kom, ga met me mee van Danny Vroeger, hoor je ook straks.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De open asieldag van dierentehuis Stevenshagen in Leiden heeft zaterdag honderden bezoekers getrokken. Ondanks het wisselvallige weer kwamen veel mensen een kijkje nemen bij de dieren en ook bij de verschillende demonstraties. Ook was er een markt met dierenproducten, informatiekraampjes en lekkernijen. De dag leverde in totaal ruim 7000 euro op. Het geld wordt gebruikt voor de verzorging van de asieldieren. Centraal Plus deed live verslag vanaf het terrein. Woensdagavond is in het televisieprogramma Rudo een terugblik op de open asieldag te zien. Zorg en Zekerheid Leiden heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe basketbalseizoen verloren. In een bijna uitverkochte sporthal was Brussels basketbal met 61 tegen 77 te sterk voor de Leidse ploeg. In de eerste helft kon Leiden de Belgische bezoekers nog redelijk bijhouden. Na rust was het verschil slechts 3 punten. Na de pauze liep Brussels echter verder uit. Leiden wist de tij niet meer te keren. Anias Futrel was met 13 punten de topscorer aan Leiden's Leidse zijde. De ploeg heeft veel nieuwe spelers en is nog zoekende naar de juiste samenwerking. In Leiden wordt voor het 3e jaar op rij de fotowedstrijd Pracht van de Nacht georganiseerd. Dit keer draait alles om de natuur in de stad tijdens de nachtelijke uren. Fotografen kunnen bijvoorbeeld nachtdieren, insecten, bomen en bloemen vastleggen. De wedstrijd begint op 24 oktober met een speciale avond in de Hortus Botanicus. Deelnemers kunnen hun foto's tot 8 november insturen. Met de wedstrijd wil organisator BioKlok aandacht vragen voor het belang van duisternis voor mens en natuur. Vanaf 22 november zijn de mooiste foto's te bewonderen in de Hortus. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog wat weer wisselvallig met af en toe zon, maar ook stapelwolken met regelmatig een bui. Misschien wel een plensbui. Mogelijk met een klap onweer. Daarbij een flinke west-zuidwestelijke wind. In de regio wordt het 15 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is de koffieshow van Unity NL met Danny Vroger en kom, ga met me mee. 10:30 geweest, wie zijn de jarig? Nou, Iris Apatow is jarig, Amerikaanse actrice, 24 geworden vandaag. Caleb Scott was een Britse singer-songwriter, 38. En de Belgische voetballer Marvin Ogunjimi is ook jarig, 39 geworden. Tyler Blackburn is ook jarig, de zanger, acteur en model, 40 geworden. En het is de verjaardag van Marin Jones, voormalig Amerikaanse atleten, vandaag 51. Verder Marty Seidel, Amerikaanse muzikant van de Dixie Chicks, 57 geworden. Hugh Jackman, hij is acteur, 58. En deze die ken je wel, Lucille Werner, vroeger van de Lingoballen, die is 59 geworden. En dat waren ze de jarigen voor deze 12 oktober 2026. Ben je zelf jarig? Van harte gefeliciteerd. Je bent in ieder geval dus samenjarig met Lucille Werner. Wie wil dat nou niet? Zometeen checken we nog even het weer voor deze maandag. Maar eerst meezingen met Erwin de Wit. Dit is Middernacht.

Erwin de Wit en Middernacht hoorde je hier bij Unity NL. Welkom, het is 10:30 geweest, tenminste het is 10:45 zelf. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Vandaag is een mix van zon, wolken en er kan een spatje regen vallen. Maar vooral zon die afgewisseld wordt met wolken bij een matige wind vanuit het zuiden tot zuidoosten. En de temperatuur ligt rond de 17 graden. Woensdag, donderdag, dan ziet het er ook eigenlijk best wel zonnig uit. Morgen wordt de minste dag van de week tot nu toe. We zullen de zon echt wel af en toe gaan zien. Verder staat er een flinke wind vanuit het zuidwesten, kracht 5. En het gaat morgen regenen. De temperatuur is best wel prima. Morgen wordt het 19.

Quincy en de dagen zonder jou in de koffieshow van Unity NL. Aan het einde van de show van vandaag, van deze 12e oktober. Morgenochtend ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de koffieshow natuurlijk. Om 10 uur en zometeen non-stop de lekkerste muziek. En het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En vanmiddag dan hoor je Elma hier met de middagshow. En dit is Joey Nicolai, Tinto de Verana.

0: Oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saudi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest

0: alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's en op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen verloren. In een nagenoeg uitverkochte sporthal 1574 was het Brusselse Brussels Basketbal de betere ploeg. De Leidse Eredivisie Basketballers verloren met 61 tegen 77. Gisteren was het Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen. En in het kader daarvan was Raadhuis De Pauw in Wassenaar uitgelicht in de kleuren van de regenboog. Het verlichte band was vanaf de M44 goed zichtbaar. En het is weer kouder en dus gaat de kachel of de verwarming weer aan. Meer gebruik en globale onrust zorgt er echter voor dat de gasprijzen waarschijnlijk flink omhoog gaan. Dat is onderzocht en op onze website is te vinden wat het voor jou precies betekent. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig, maar wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het licht een keertje uit.

0: medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden. Dit is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize.

0: Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zorg en zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen verloren. In een nagenoeg uitverkochte sporthal 1574 was het Brusselse Brussels Basketbal de betere ploeg. De Leidse Eredivisie basketballers verloren met 61 tegen 77. Gisteren was het Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen. En in het kader daarvan was Raadhuis De Pauw in Wassenaar uitgelicht in de kleuren van de regenboog. Het verlichte pand was vanaf de M44 goed zichtbaar. En het is weer kouder en dus gaat de kachel of de verwarming weer aan. Meer gebruik en globale onrust zorgt er echter voor dat de gasprijzen waarschijnlijk flink omhoog gaan. Dat is onderzocht en op onze website is te vinden wat het voor jou precies betekent. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig, maar wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hull en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september, niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen verloren. In een nagenoeg uitverkochte sporthal 1574 was het Brusselse Brussels Basketbal de betere ploeg. De Leidse Eredivisie basketballers verloren met 61 tegen 77. Gisteren was het Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen. En in het kader daarvan was Raadhuis De Pauw in Wassenaar uitgelicht in de kleuren van de regenboog. Het verlichte band was vanaf de M44 goed zichtbaar. En het is weer kouder en dus gaat de kachel of de verwarming weer aan. Meer gebruik en globale onrust zorgt er echter voor dat de gasprijzen waarschijnlijk flink omhoog gaan. Dat is onderzocht en op onze website is te vinden wat het voor jou precies betekent. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig, maar wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert.

0: de ANWB. 1 vertraging in de regio op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A2 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Stuur.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen verloren. In een nagenoeg uitverkochte sporthal 1574 was het Brusselse Brussels Basketbal de betere ploeg. De Leidse Eredivisie basketballers verloren met 61 tegen 77. Gisteren was het Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen. En in het kader daarvan was Raadhuis De Pauw in Wassenaar uitgelicht in de kleuren van de regenboog. Het verlichte pand was vanaf de M44 goed zichtbaar. En het is weer kouder en dus gaat de kachel of de verwarming weer aan. Meer gebruik en globale onrust zorgt er echter voor dat de gasprijzen waarschijnlijk flink omhoog gaan. Dat is onderzocht en op onze website is te vinden wat het voor jou precies betekent. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig, maar wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam zijn bij Hoofddorp Zuid 3 rijstroken dicht. Daardoor 4 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden. Kom je in de file bij de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Zijn daar 3 rijstroken dicht, 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Daar 10 minuten vertraging ook op de A16 als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. Het komt in 4 kilometer file bij Hendrik.

0: En 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de N11 Bodegraven Leiden. Bij de aansluiting met de A4 is de rechterrijstrook dicht en zodoende 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft de nacht staan op 13 graden. Ook morgen is de hele dag bewolkt. Aan het eind van de middag kan er een drupje regen vallen. En de temperatuur, die komt niet boven de 19 graden. Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser zijn vanochtend beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Rijngeesterstraatweg in Oegstgeest. De fietser stak over en de motorrijder klapte bovenop hem. Zowel de bestuurder van de motor als de berijder van de fiets zijn dus gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Senioren in Voorschoten kunnen ook de komende jaren gebruik maken van een doorstroommakelaar. De pilot, waarbij ouderen die willen verhuizen worden geholpen door de gemeente en woningcorporaties, was een succes. En dus wordt die voortgezet in een structurele samenwerking. En op woensdag 9 december reikt de gemeente Leiden weer haar jaarlijkse vrijwilligersprijzen uit. Mensen of organisaties die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen kunnen vanaf nu worden voorgedragen via de website leidsevrijwilligersprijs.nl. Een onafhankelijke jury kiest de winnaars. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want bij Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Zodoende 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 10 minuten vertraging op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar. Vanwege bergingswerkzaamheden is daar de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 10 minuten vertraging. Bij Rijswijk half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 7 kilometer file tussen Rotterdam Feyenoord en Zwijndrecht. 10 minuutjes op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam de Delfshaven. 5 kilometer file. Ook op de N11 rijdt het langzaam. Vanuit Bodegraven naar Leiden is de rechte rijstrook dicht bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar en 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En 207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid. Bij de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser zijn vanochtend beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Rijngeesterstraatweg in Oegstgeest. De fietser stak over en de motorrijder klapte bovenop hem. Zowel de bestuurder van de motor als de berijder van de fiets zijn dus gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Senioren in Voorschoten kunnen ook de komende jaren gebruik maken van een doorstroommakelaar. De pilot, waarbij ouderen die willen verhuizen worden geholpen door de gemeente en woningcorporaties, was een succes. En dus wordt die voortgezet in een structurele samenwerking. En op woensdag 9 december reikt de gemeente Leiden weer haar jaarlijkse vrijwilligersprijzen uit. Mensen of organisaties die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen kunnen vanaf nu worden voorgedragen via de website leidsevrijwilligersprijs.nl. Een onafhankelijke jury kiest de winnaars. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Ook morgen is de hele dag bewolkt en aan het eind van de middag kan er een drupje regen vallen. En de temperatuur, die komt niet boven de 19 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de kop af 100 kilometer file in onze regio. Zo rijden langzaam over de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En verderop nog eens 10 minuten vertraging bij Rijswijk. De A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht. Een kwartiertje vertraging. 13 kilometer file daar. Andere kant op is de vertraging groter richting Rotterdam een uur. Dat is bij knooppunt Ridderkerk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk ook file. 10 minuutjes vertraging. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland 10 minuten extra bij Rotterdam-Delfshaven. De bergingswerkzaamheden op de N11 duren maar voort. Vanuit Bodegraven naar Leiden is de rechterrijstrook dicht bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op deRodeAdvocatuurenMediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits, 130 kilometer file alleen al. In onze regio heb je een half uur vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. 20 kilometer file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid rijdt het weer langzaam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug. Kwartier vertraging daar. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen ook een kwartier op onthoud. Rijdt langzaam vanaf Houten-Oost. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, daarbij Dordrecht Centrum, 11 kilometer file. Half uur vertraging komt door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland Gouda, bij Rotterdam Overschie. 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Delfshaven. En een kwartiertje op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag, bij Wassenaar Centrum. Ook op de N11 is het fileleed nog niet voorbij. Vanuit Bodegraven naar Leiden, afgesloten rechterrijstrook voor bergingswerkzaamheden bij de aansluiting met de A4. Daardoor 3 kilometer file en 20 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom! Even na 5 en dat betekent tijd voor de middagshow van Unity NL. Vandaag maandag 12 oktober met Marco de Hollander in de studio en nu Milan Kerstijn.

0: Frank Eerstijn en één nacht met jou. Die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow. Vandaag maandag. Dat betekent die eerste werkdag. Die is inmiddels afgelopen. Altijd een lekker gevoel. Marco de Hollander in de studio. Marco, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Elmar.
0: Hoe was jouw weekend? Was het veel optreden? Was het veel naar het buitenland? Of was het heel veel promo voor de nieuwe single?
1: Nou, alles een beetje door elkaar. Ja, we hadden een aantal promo's voor de nieuwe single. Al een aantal hele leuke optredens staan. Ik mocht onder andere bijvoorbeeld bij een koor optreden. En dan moest ik met een koor samen zingen. Dat is ook wel weer heel bijzonder in de Hoekse Waard. En ja, we hadden wat privé-optredentjes tussendoor. Dus hartstikke leuk weekend. En natuurlijk een beetje de voorbereiding al voor aankomend weekend.
0: Ja, dan staat het Sterrengala weer op het programma. En ik zie jou eigenlijk iedere keer allerlei posts doen op de socials om te laten weten, mensen, het is echt helemaal uitverkocht.
1: Het is ongelooflijk, Elmar. Het is al weken uitverkocht en er blijft maar geappt worden en gebeld worden. Zijn er nog kaarten? Kunnen we nog aan kaarten komen? Maar ja, het zit tot de nok toe vol. En ja, voller dan vol kan gewoon niet. Dus helaas voor de mensen die te laat zijn, maar snel wezen voor het volgende editie dan maar.
0: Maar wat is dat? Komt dat door de populariteit van dat liedje?
1: Dat komt door jou.
0: Ja, echt waar? Omdat ik ergens heel klein op het podium
1: Ben jij de presentator van ons feest? En het is, we zijn uitverkocht. Dat is al jaren traditie bijna.
0: Yes, dus, dan moet ik die gage een beetje gaan aanpassen,
1: denk ik.
0: Daar
1: willen we het nog even over hebben met je.
0: Oh, dat is helemaal goed. Hey, maar Marco, even serieus. Het is wel een lekker gevoel, toch?
1: Zeker. De populariteit van het Nederlands lied is natuurlijk heel erg fijn dat het zo populair is. Ja, we zien het ook aan de volgers rondom mijzelf. Dat er steeds meer mensen toch leuk vinden wat ik doe. Een goede line-up, denk ik ook, dat het belangrijk is dat je samen met een aantal fantastische collega's een mooi feest neer kan zetten. Corrie Konings is erbij. We hebben het geluk dat het eerste optreden sinds maanden is weer van Henk Wijngaard. Wat heel veel mensen ook wel heel erg fijn vinden, dat hij weer terug is op het podium. Daarnaast hebben we ook weer een mazzeltje dat Justin de Wild erbij is. Met Centurio en met John de Bever nog en Vincent en helemaal Hollands wordt het een hartstikke leuke avond. En ik moet zelf ook nog wat doen. En we hebben nog een hele bijzondere gast. Een piraten-icoon van lang geleden. We hebben er elk jaar wel zo iemand ertussen zitten.
0: Ja.
1: En dit jaar hebben we gekozen voor Ad van Horen, die in de piratentijd enorm populair was. En die komt iets bijzonders doen die avond.
0: Het bijzondere daaraan vind ik dan weer, ik kan me nog 2 jaar geleden herinneren, toen kwam Wilma. En Wilma is een wat oudere vrouw inmiddels. Ja. En ik kondigde haar dus aan. En dat publiek, ja, dat kwam echt naar voren en die waren helemaal idolaat.
1: Ja, dat was echt een. Ja, ik weet dat moment ook nog wel. Dat iedereen dacht van, nou, hij wil mij nog optreden. Wat gaat er nou gebeuren? Ik zei, nou, let maar op, als die eenmaal het podium opkomt, dan zie je wat de magie nog is van de zangeres die jaren geleden als kinderster heel groot was. En met haar liedjes zoals Een klomp met een zeiltje, Een suikerspin, Als je verliefd op een jongen bent, die hele zaal weer in ontroering bracht. En die herinneringen van toen kwamen weer bij vele mensen terug. En dat maakt het Sterrengala ook met elkaar weer heel erg uniek. Dat de oudere generatie en de jongeren door elkaar gaan en met elkaar een hele mooie avond beleven. Ja.
0: Nou organiseer jij heel veel op jaarbasis. Even kijken, aankomende zaterdag. Is er iets waarvan je zegt, daar heb ik dus echt al heel veel zin in. Daar kan ik mezelf op gaan verheugen.
1: Nou, een optreden bedoel jij?
0: Nou ja, het optreden zeg maar bij het Sterrengala van een collega.
1: Wat ik heel mooi vind, is dat wij het voor elkaar hebben gekregen dat John de Bever en Corrie Konings op hetzelfde moment op het podium kunnen staan. Want het is best wel lastig, agenda technisch. En ik ben heel erg fan van het liedje Een Vriend voor het Leven, wat Corrie en John hebben uitgebracht. En dat kunnen ze bijna nergens live meer zingen. En wij hebben het zo weten te programmeren dat ze er samen staan op dat podium. En dat John de Bever met Corrie Konings dat duet samen gaan zingen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En ik ga die avond met iemand ook nog in duet. Maar met wie, dat kan ik nu niet verklappen.
0: Puntje, puntje, puntje. Maar goed, gaat een hele mooie avond worden. Jawel. Aankomende zaterdag. En dus helemaal uitverkocht.
1: Hoppa.
0: Zometeen alles over My Little Lady. En dit is In Die Zomernacht. Je hoort Marco de Hollander.

0: De beste muziek van Eigen Bodem, Unity NL. Met het duet tussen Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. En In Mijn Armen. En daarvoor, nou ja, het is niet echt zomer meer. Maar vandaag toch wel gewoon een lekkere zonnige dag. Marco de Hollander en In die Zomernacht. Jouw zomerplaat voor de zomer 2026.
1: Yes. Nou, je hebt het goed gedaan, moet ik eigenlijk zeggen. En ik vind het al steeds leuk liedjes. Ik het weer terug hoor zo.
0: Ja. Ja, eigenlijk vind ik het wel grappig. Als we een beetje jouw jaar doornemen, dan komen er meestal 3 liedjes uit. Waarvan eentje echt voor de zomer. Ja. Eentje min of meer een beetje voor de fans. En die andere is dan gewoon een plaat waarvan eigenlijk heel Nederland zegt van dit is weer een Marco de Hollander hit.
1: Dat klopt heel goed. Ja. En dan zeker een beetje in aanloop van de Oktoberfest, de carnaval. Dan komen we altijd weer met een zo'n plaats als nu, My Little Lady. Maar ja, zo zoeken we wel de liedjes uit. Ja. En voor de zomer zoeken we altijd wel iets vrolijks. En een beetje thema-achtig zomers wel uit. Ja. Ja.
0: My Little Lady. Het is een liedje dat kent zijn oorsprong eigenlijk in Brabant. Is daar al jarenlang een grote hit. En is nu in één keer op jouw pad terechtgekomen.
1: Dat is een heel raar verhaal. Het is in 1969 ooit uitgekomen in het Engelstalig. En in 1980 heeft John Spencer een Nederlandse tekst geschreven voor Peter Smulders.
0: Ja.
1: Zo is de oorsprong. Peter ken ik eigenlijk ook al heel lang. Helaas niet meer onder ons, maar ik was nog een kleine jongen, toen mocht ik Peter nog interviewen. Dus dat is wel grappig dat ik hem echt nog heb gekend.
0: Was echt zo'n ras carnavalsartiest, toch?
1: Ja, zeker. Maar vooral in dat Brabantse was hij wel een legende, zeg
0: icoon.
1: Maar. Ja, en hij had daar heel veel mooie liedjes, zoals Mijn Stadje El Paso, Stap in Mijn Bootje, allemaal van die ouderwetse leuke liedjes. Tot mijn nieuwe album, waar we stiekem mee bezig zijn, vorm moest gaan krijgen. Dat mijn boekingskantoor tegen mij zei van Marco, je moet even voor mij even een liedje opnemen. Dat is My Little Lady. Ik zei, ja, maar dat is ooit al een keer in een feestversie gedaan. Nee, neem het nou gewoon voor mij op. Want dat vind ik een leuk liedje. Nou, ik heb naar Sebas geluisterd. En hij zegt, leuk voor de boekingen in Brabant, want daar kennen ze dat liedje allemaal. Ik zei, nou, hier in Zuid-Holland kennen we dat helemaal niet zo goed. Maar goed, ik zeg, we nemen het op. En niet geschoten is altijd mis. De studio ingegaan. En toen kwam er een aanvraag binnen van Hart voor Muziek. Het tv-programma wat op de televisie in Brabant en ook hier bij Omroep West te zien is. En toen mocht ik daartoe. Maar mijn nieuwe single was nog niet klaar. En toen zei datzelfde boekkantoor weer, doe dan gewoon even lekker My Little Lady. Dus mijn platenwijs zegt, ja, we hebben toch de nieuwe single nog niet klaar. Doe maar gewoon even lekker My Little Lady. En dan doen we de volgende keer de nieuwe single. Nou, helemaal goed. Wij deden dat liedje daar tijdens die opnames. En wat er toen gebeurde in die zaal en tijdens die opnames was heel bijzonder. Want iedereen stond mee te feesten, mee te doen. Toen dachten we, nou, dat is wel lekker. Want ja, die wil toch allemaal een liedje wat leuk meedoet. Vervolgens hebben we een clipje opgenomen. Online gezet. En dat filmpje werd al 150.000, 160.000 keer bekeken. Toen dachten we, nou, we nemen nog een keer zo'n filmpje op. Want kijken wat er dan weer gebeurt. Dus ik ben op een fiets naar het Koerhuis hier, in Scheveningen. Hebben we weer een clipje opgenomen met hetzelfde liedje. En dat werd 200.000 keer bekeken. Toen dachten we, nou, dat
0: is
1: wel gek.
0: Er zat een dikke stijgende lijn in.
1: Tot ik op een gegeven moment hoorde van bepaalde mensen. Die zeiden van, nou Marco, dus het liedje valt op. Ik hoor van verschillende kanten dat misschien andere artiesten dat liedje ook willen gaan opnemen misschien. Toen zei de platenbaas, nou Marco, aankomende donderdag heb jij clipopnames. We gaan niet jouw nieuwe single opnemen, maar neem maar even de clip op van My Little Lady. En dan gaan we dat als eerst uitbrengen. Toen hebben we een filmpje van die bierfiets online gezet. Dat is meer dan 3 miljoen keer bekeken, dat filmpje. Dus iedereen was met My Little Lady bezig. En binnen nu en een week is die uitgekomen. En merken wij dat vanuit de voetbalkantines en allerlei mensen door het hele land bezig zijn met die plaat. En dat is wel heel erg leuk om mee te krijgen. Dus My Little Lady is eigenlijk onverwachts de nieuwe single geworden.
0: Ja, echt een mooi ongekend verhaal. Grappige is inderdaad dat jij van de week ook op je socials wat filmpjes postte van onder andere een aantal gasten. Die hadden een voetbalwedstrijd gespeeld. Die waren daar in de kleedkamer. Ja, die gingen gewoon helemaal uit hun stekker op My Little Lady.
1: Ja, en ik krijg er ook al filmpjes binnen van collega-artiesten. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dat ze mijn liedje aan het zingen zijn. Dat is dan ook alweer grappig, hè? Dat de band al geript is. En,
0: is de band gevoicekilled of heb je die gewoon vrijgegeven?
1: Nou, één ding weet ik zeker. Ik heb hem niet gegeven. Maar toch leuk om te zien dat die jongens het allemaal aan het zingen zijn. En in voetbalkantines en op de gekste plekken krijg ik allemaal filmpjes binnen. Dat mensen toch met dat liedje My Little Lady bezig zijn. Maar het allerbelangrijkste is voor mij dat de fans het ontzettend leuk vinden. Ze hebben er zelfs een dansje bij bedacht. Dat je nu een dansje kunt doen bij My Little Lady. Ik ga hem jou zo even voordoen. En dan kan jij het oefenen voor aankomende zaterdag.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat dan gaat.
1: Ja, dan moet je, en dan moet je schudden met je billen.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. En dat zijn toch allemaal weer leuke dingen. En de fans vinden het hartstikke leuk, het liedje. En ik zing het met ontzettend veel plezier. En ik zie dat het overal feest is met het liedje. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. En ik ben bij jullie schijf van de week.
0: Ja, je bent de single track. Dat
1: zo
0: betekent dat wij verwachten. Die plaat die gaat nog flink de lucht in. Gaat een dikke hit worden. Onder andere in de Unity NL Top 25. Zullen we maar gewoon gaan draaien, Marco?
1: Ik zou het ook doen, Elmar.
0: Overal te streamen en te downloaden. Marco de Hollander en My Little Lady.
2: Dit is deze week de Unity NL.

0: is met recht een klassieker van Frans Bauer. Heel lekker ding. En daarvoor My Little Lady. En dat is deze week de single track op naam van Marco de Hollander. Zo'n liedje die, ik denk de komende maanden ook met de 11e van de 11e in aantocht het waanzinnig lekker gaat doen.
1: Ja, zeker. Ik denk ook zelfs dat we de carnaval er gewoon mee in kunnen gaan ook strakjes. Dit gaat een lange aanloopje krijgen en dan ineens gaat die strakjes tot aan februari, want dan is het echt carnaval helemaal los, denk ik. Dat het in alle playlistjes er wel voorbij gaat komen, hopen we natuurlijk. Ja.
0: Heb je dan nu voor jezelf een bepaalde verwachting? Dat je denkt van het gaat nu al zo lekker, dan moet dit of dat er ook wel in kunnen zitten?
1: Na 25 jaar zijn die verwachtingen wel heel erg.
0: Ja, zijn die getemperd?
1: Ja. Nou ja, weet je, je weet nooit hoe die bal rolt, laten we het zo netjes zeggen.
0: Nou ja, het kan alle kanten op. Deze plaat gaat in ieder geval heel erg lekker. Even op TikTok, hoe vaak is het filmpje nu bekeken?
1: Nou, dat gaat echt bizar leuk, want tegenwoordig moet deze oude man ook mee op TikTok. En dat valt toch ook allemaal niet mee om dat allemaal bij te houden. Maar het gaat goed. En al die filmpjes, we delen maar raak. En ik sta ineens weer in een snoepwinkel. En dan moet ik daar weer een filmpje opnemen. Nou ja, ik gooi er alles op. En ineens komt er weer eentje bovendrijven. En dan merk ik toch dat de mensen het liedje dan allemaal weer een paar keer horen. Dat is hartstikke leuk.
0: Aankomende zaterdag Sterrengala. Ja. Dan zou je denken, het jaar is bijna ten einde. Maar zeker de maand december. Er gaan allerlei kerstshows aankomen. Je gaat nog met de fans op vakantie.
1: Ja, Elmer. Kerst is voor ons de mooiste tijd van het jaar. Dat begint op 10 december al met een prachtig kerstconcert die ik ga geven in de Oudshoornse kerk van Alphen aan de Rijn. Dus voor de luisteraars hier uit de regio heel erg mooi. Daar gaan we de mooie liedjesconcert doen bij de kerstboom in de kerk. Dat is een hele bijzondere sfeer. Dag daarna hebben we de kerstdinnershow. Dat doen we dan weer bij onze overburen in Alphen aan de Rijn bij Avifauna. Dan hebben we 13 december nog een kerstbonte bingo middag. Altijd leuk. En dan stappen we 15 december. Ja, als je eenmaal lid bent van de club, dan kun je erop uit.
0: Ik wou net zeggen, dit is gewoon een complete kerstweek.
1: Dan gaan we cruisen. En daar kijk ik echt het meest naar uit, naar de kerstcruise. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Dan stappen we met elkaar op de boot, op de kerstcruise. En dat is voor de oudere mensen ook superleuk om mee te maken. En dan varen we door Nederland. We varen daar Nijmegen. Daar gaan we onder andere Ronnie Ruijzaal ophalen. We gaan daar Mieke ophalen van de Engelbewaarder.
0: Ja.
1: En al die artiesten stappen aan boord bij ons. Dit geven een fantastisch optreden. En dan varen we weer langzaam door naar andere plaatsen. En uiteindelijk komen we in Antwerpen terecht. Waar we op de mooiste kerstmarkt al daar gaan shoppen met elkaar. En waar ook bijvoorbeeld we een Tiroler kerstavond gaan beleven. En heb ik speciaal voor jou de Alpenzusjes uitgenodigd, Elmer. En dan komt ook nog eens langs Johan Veugelers. En die komt natuurlijk uit België. En is daar hartstikke populair met zijn accordeon. En dan varen we langzaam weer terug naar Dordrecht. En daar komt dan Vincent weer optreden. En Toon Schut, want die komt natuurlijk ook weer uit Dordrecht. En dan tussen de feestavonden door zijn er mooie shopmomenten. Eten we lekker met elkaar. Hebben we fijne momenten met de fans samen. En dan zijn er hartstikke mooie dagen. 4 op een rij geselecteerd. En dan mocht je dan denken, met kerst zit ik ook nog alleen. Tweede kerstdag heb ik mijn agenda speciaal voor de fans opengeschrapt. En dan kunnen de mensen, maar helaas, die hoor ik net, is bijna uitverkocht. Dan kun je tweede kerstdag met mij vieren met een dinershow. Maar die is al uitverkocht, dus dat is helaas. Ja.
0: Hey, maar dit wordt gewoon een soort van Marco de Hollander december kerstmaand.
1: Ja, precies. Ja.
0: Met in ieder geval heel veel gezelligheid, heel veel kerstliedjes en dus al die trouwe fans die meegaan. Precies. Maar er is dus nog ruimte om zeg maar bijvoorbeeld met jou een feestje mee te gaan vieren.
1: Ja, als je de kerstcruise wil doen of naar het mooie liedjesconcert wil komen in de kerk van Alphen aan de Rijn, is dat allemaal nog mogelijk. Ja, mocht je dan denken, dat duurt me dan allemaal veel te lang. Gelukkig hebben we nog wat feestjes daarvoor ook nog in het vooruitzicht. Maar je kan ook niets doen.
0: Met andere woorden, die agenda van Marco zit bomvol. En meer informatie vind je op marcodehollander.nl. Hoor je hem nu samen met de zangeres zonder naam. Dit is Eenmaal in je leven.

0: Ja, is toch wel lekker. Heb je een soort van goldcard. En als het aan Gerard ligt, kan je die gewoon ongelimiteerd uitgeven.
1: Nou, dat is toch een heerlijkheid.
0: De creditcard van Stijl. Dat is toch, zijn nieuwste.
1: Ik neem denk ik toch straks even de afslag Aalsmeer.
0: Ja, maar dat kan niet. Daar is een grote brand.
1: Oh ja, shit.
0: Dat wordt een lastig verhaal. Ja, en daarvoor dat bijzondere duet. Postuum duet met de zangeres zonder naam. Eenmaal in je leven. Heeft jou echt heel veel aandacht gegeven, deze
1: ontzettend
0: plaat.
1: Ontzettend veel. En eigenlijk een van de mooiere optredens ook hier in Leiden ook. Hè? Tijdens een fantastische avond die georganiseerd was hier in Leiden.
0: Ja, Stadsgehoorzaal, 200 jaar. En jij stond daar op het balkon. Ja, en het leuke vond ik van die avond is dat je gewoon, ondanks dat je daar heel hoog stond.
1: Hoog en droog.
0: Ja, dat je gewoon die hele zaal in één grote, ja, je staat erop bekend, maar Polonaise liet lopen.
1: Ja, ik stond niet op het podium, maar ik stond ergens boven in het nok.
0: Ja, klopt.
1: Ik dacht, wie gaat daar staan? Nou, ik moest daar gaan staan. Maar uiteindelijk was het wel heel bijzonder dat ik daar in het nok van, wie kan dat zeggen? Wie heeft in de nok daar mogen zingen?
0: Ja, niemand.
1: Nog niemand.
0: Nee, dit is een soort van VIP-podium.
1: Niemand wilde het ook zingen.
0: Ja, maar ik kan je wel verklappen. Ik heb daar een aantal weken later zelf gestaan. Niet gezongen, maar ik heb daar wel gestaan. Ja. En dan kijk je naar beneden. Het is ook wel hoog.
1: Nou, ik moest die reling wel een soort van als een tegenhouder hebben voor mezelf.
0: Een soort knikkende knieën.
1: Maar het was wel heel bijzonder. En ik merkte vooral dat ook de liedjes met de medley bijvoorbeeld van de zangeres zonder naam met Keetje Tippel erin en Ach Vader Liefde. Dat vonden de mensen wel mooi. Dus je merkte wel dat de liefhebbers echt uit Leiden dat wel enorm waardeerden. Dat we toch een soort ode ook aan de zangeres zonder naam hebben gebracht. Ja, en daarnaast mocht ik al die andere leuke liedjes zingen. Maar het was voor mij het momentje met de zangeres zonder naam toch heel bijzonder dat ik in haar geboorteplaats dit mocht doen. Als buitenstaander. Want ik kwam natuurlijk helemaal niet uit Leiden.
0: Nee, dat is waar. Maar toch heel veel mensen. Marco de Hollander, Leiden, dat is wel een beetje één geworden.
1: Ja, zeker. En dat merk ik dankzij jullie ook natuurlijk dat ik hier vaak mag optreden. En dat we veel fans hebben. En vooral veel mooie optredens hebben mogen doen al. En daar ben ik heel blij mee.
0: En staan er nog meerdere artiesten op het lijstje waarvan je zegt, nou, daar zou ik ooit toch wel een bijvoorbeeld postuum duet mee willen opnemen.
1: Oh, nou ja, postuum hoeft nog niet eens. Er zijn er een aantal die leven ook, dat ik leuk vind.
0: Ja. Ja, wie staat er echt bovenaan waarvan je zegt, van als deze persoon belt, dan
1: als Marianne Weber nu belt, dan ga ik nu bij jou afscheid nemen. Dat blijft voor mij absoluut de droom om met haar nog iets ooit op te nemen. Maar ja, dat zal heel lastig gaan, want ze wil niet meer zingen. En geloof me, elke maand besteed ik er nog steeds een appje aan om te vragen of ze nog bij ons wil komen zingen. En elke maand krijg ik te horen, als we het doen, dan komen we naar jou. Dus nou ja, dat hou ik nog steeds vol. En ik heb het een keer weer voor elkaar gekregen. Volgens mij was jij erbij.
0: Ja, denk 2-3 jaar geleden.
1: 3 jaar geleden. Toen was ze ook al gestopt met zingen. En toen geloofde niemand dat ze zou komen. En toen kwam ze toch ineens bij ons nog een keer optreden.
0: Ja, maar het is zo jammer, want zij heeft zoveel goede, leuke liedjes. En zij heeft zoveel fans in het land zitten.
1: Maar ik kan niet uitleggen als Marianne Weber binnenkomt. En ik vind Corrie Konings ook echt fantastisch. Maar als Marianne Weber binnenkomt, dan komt er, daar komt er iets binnen. Dat is voor mij echt koninklijk. Dat heeft Corrie niet. Die is daar nog iets te gewoon voor. Of ik weet niet hoe ik dat moet zeggen.
0: Maar, wacht eventjes. Daar ga ik toch een beetje in jouw droom zitten. Ja? Stel je nou voor dat duet er ooit gaat komen. Gaan we dan voor een oud liedje van Marianne? Gaan we voor een oude plaat van jou? Of zeg je nee, dan gaan we de studio in om echt iets nieuws op te nemen.
1: Dan maken we echt iets prachtigs nieuws natuurlijk. Dan moeten we iets van ons samen hebben. En dan zou dat voor mij. Ik heb er echt, geloof me, alles voor over. En ik heb al wat geboden een keer.
0: Oh, echt waar?
1: Om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat geeft er ook wel weer aan dat geld voor haar niet.
0: Je zwaait met die creditcard van Stijl.
1: Ja, precies.
0: Nee, werkt het nog niet?
1: Nou ja, weet je, dus soms kan je mensen daar wel mee overhalen. En ik vind het eigenlijk, en dat zit bij mij gewoon achter, ik vind het nog steeds in alle oprechtheid jammer dat zo'n grootheid als artiest zomaar van het toneel verdwenen is. En ik weet uiteindelijk wel de achterliggende redenen waarom zij gestopt is. En dat vind ik gewoon zo jammer dat daar niet een mooi afscheidsconcert voor haar is geweest. Of wel een grote finale plaat. Of iets waar zij gewoon het applaus krijgt wat zij gewoon voor heel veel Nederlanders heeft betekend. Met de muziek en ook voor mij. En ik ben opgegroeid met haar. Ze kwam als klein, toen ik maar een kleine jongen was, bij ons thuis. Bij mijn vader al in de studio. En ik heb haar met Holland Duo zien optreden. Met Bauer, met John de Bever samen zien zingen. En haar solo liedjes vind ik fantastisch. En ik zou het gewoon heel mooi vinden als zij, en hoeft ze niet eens met mij te zingen, maar gewoon nog één keer op het podium staat en een groot applaus krijgt als dank voor al haar inzet. Ja. Dat verdient zij gewoon. En het is gewoon heel jammer dat zij daar nu de kracht en de puff en de energie niet voor heeft.
0: Al dus de mooie woorden van Marco de Hollander over Marianne Weber. Het is de middagshow. Dit is ook Marco. Compleet anders. Je hoort Chiki Boom Boom. Chiki.

0: Tino Martin en de tijd bij Unity NL. En Chicky Boom van Marco de Hollander. Hey Marco, volgend jaar, 2027, durf jij al een klein beetje naar voren te kijken? Ligt er al wat klaar? Of zeg je dat liedje dat eigenlijk zou komen nu, dat gaan we gewoon overhevelen naar het volgend jaar?
1: Ja, dat blijft natuurlijk wel liggen op de plank. En dat vind ik heel weer wat anders, maar wel erg leuk. En ik heb een heel leuk zomeridee al op het oog. Want daar zijn we dan al het begin van het jaar alweer mee bezig om een zomersingle te bedenken. En het is aankomend jaar voor de 10e keer dat wij het fanweekend organiseren. Dus de soort jubileumeditie.
0: Ja.
1: En die gaan we ook in 010 vieren met elkaar. Dus we hebben heel hotel Blijdorp afgehuurd in Rotterdam.
0: Oh, wat vet.
1: Om daar met de fans naartoe te gaan. Dus het hele hotel staat in teken van Marco de Hollander. Helemaal op zijn Rotterdams dit keer. Want dat vonden we wel heel grappig, 010. En op die dag gaat er ook iets heel bijzonders gebeuren. Maar daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Wel kan ik vertellen dat we dus aankomende periode met nog een duet gaan uitkomen. Met iemand waar we aankomende week een clip voor gaan opnemen. Ja, dus ja, weet je, ik zal niet stilzitten aankomend jaar. Ik moet weer bij de oudjes zingen hier in Leiden-Dorp.
0: Gewoon echt weer een druk jaar.
1: Ja,
0: maar
1: zeker. Sterrengala, we gaan zomerfeest. We gaan mijn verjaardagshow weer doen. We gaan weer een concert doen met de Josti Band aankomend jaar. Valentijnsconcert 13 februari. 12 februari vier ik mijn verjaardag weer met Jannes in de sporthal in Zegveld. En ja, aankomend jaar gaat het zomerfeest weer komen. En volgend jaar hebben we het Sterrengala weer, waar jij dan ook weer bij bent. Dus ja, het wordt volgend jaar gewoon weer een hartstikke leuk druk jaar. En als dat net zo doorgaat als dit jaar, ben ik een zeer gelukkig mens.
0: Met andere woorden, het gaat gezellig worden. Er gaat veel Polonaise worden gewandeld.
1: Ja,
0: en
1: joh, blijf
0: er gaan gewoon weer nieuwe fans en nieuwe herinneringen gecreëerd worden.
1: Ja joh, weet je, we hebben het hartstikke leuk. We hebben een hele mooie fanschade waar we ontzettend veel leuke dingen beleven. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. En ja, als de optredens zo door blijven huppelen, dan vind ik het allemaal hartstikke leuk nog steeds.
0: Hey, en vanavond lekker op de bank of echt al in de voorbereiding voor komend weekend?
1: Het is maandag. Vanavond moet ik een paar dingetjes door voorbereiden. Morgen naar de kapper. Ja, het gaat allemaal door, Elmer. En dan moet ik woensdagochtend een fotoshoot doen. Donderdag woensdagavond beginnen de optredens alweer. Donderdagavond optreden. Vrijdagmiddag gezellig halen voorbereiden. Vrijdagavond optreden. En zaterdag gaan we naar het grote feest toe werken. En dan ga ik jou zien.
0: Nou, dan ga ik bij deze tegen je zeggen. Maak er een hele mooie week van.
1: Dank je.
0: Ik heb er zin in zaterdag. Helemaal uitverkocht. Gaat een mooi feestje worden. En voor meer Marco de Hollander gewoon de website. Hè?
1: Hartstikke leuk, jongen.
0: Zullen wij vanavond vieren we feest of zullen we Polonaise doen?
1: Nou, jij had het al over een Polonaise, toch? En jij wil zo graag een Polonaise doen.
0: Ja, maar we zijn met z'n drieën hier in de studio. Dus
1: nou,
0: dat wordt.
1: Geloof mij, ik heb met z'n tweeën wel eens een Polonaise gelopen, hoor, Elmar. Hey.

0: Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits in onze regio, al worden de files nu wel wat korter. Er is nog 100 kilometer file over in totaal. Er staat er nog 18 kilometer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk met een half uur vertraging. A12 Arnhem-Den Haag, 20 minuutjes vertraging bij Woerden. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En ook die flinke file richting Rotterdam op de A16 staat er nog bij knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer vanaf Breda met een uur vertraging omrijden via de Haringvlietbrug in de A29. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Een kwartiertje tijdsverlies door 2 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser zijn vanochtend beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Rijngeesterstraatweg in Oegstgeest. De fietser stak over en de motorrijder klapte bovenop hem. Zowel de bestuurder van de motor als de berijder van de fiets zijn dus gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Senioren in Voorschoten kunnen ook de komende jaren gebruik maken van een doorstroommakelaar. De pilot, waarbij ouderen die willen verhuizen worden geholpen door de gemeente en woningcorporaties, was een succes. En dus wordt die voortgezet in een structurele samenwerking. En op woensdag 9 december reikt de gemeente Leiden weer haar jaarlijkse vrijwilligersprijzen uit. Mensen of organisaties die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen kunnen vanaf nu worden voorgedragen via de website leidsevrijwilligersprijs.nl. Een onafhankelijke jury kiest de winnaars. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft de nacht staan op 13 graden. Ook morgen is de hele dag bewolkt en aan het eind van de middag kan er een drupje regen vallen. En de temperatuur, die komt niet boven de 19 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de rap gedaan met de avondspits. Ja, 10 minuten vertraging nog op de A4. Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 15 kilometer. Langzaam rijdend, maar wel doorrijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein een kwartiertje. Kwartier extra op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. En 10 minuten vertraging nog op de A44. Als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt, kom je bij Wassenaar in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyad veiliger te maken.

0: Werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
0: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij een botsing tussen een motorrijder en een fietser zijn vanochtend beide bestuurders gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Rijngeesterstraatweg in Oegstgeest. De fietser stak over en de motorrijder klapte bovenop hem. Zowel de bestuurder van de motor als de berijder van de fiets zijn dus gewond geraakt. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Senioren in Voorschoten kunnen ook de komende jaren gebruik maken van een doorstroommakelaar. De pilot, waarbij ouderen die willen verhuizen worden geholpen door de gemeente en woningcorporaties, was een succes. En dus wordt die voortgezet in een structurele samenwerking. En op woensdag 9 december reikt de gemeente Leiden weer haar jaarlijkse vrijwilligersprijzen uit. Mensen of organisaties die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen kunnen vanaf nu worden voorgedragen via de website leidsevrijwilligersprijs.nl. Een onafhankelijke jury kiest de winnaars. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en daardoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft de nacht staan op 13 graden. Ook morgen is de hele dag bewolkt. Aan het eind van de middag kan er een drupje regen vallen. En de temperatuur, die komt niet boven de 19 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen.

0: wilde die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
1: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: de kroeg. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïense autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïense hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious.

0: opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
1: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken, werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AFD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio.

0: TNL op DAB+. Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Je zingt ze mee. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Het komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Renen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.